0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. De beurs in New York sloot vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN.

0: nog het weer. De komende tijd blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. De beurzen in New York sloten vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner. Interpol beoordeelt het verzoek. Van Leisner ontbreekt elk spoor. 3 andere verdachten zitten nog in voorarrest. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. De beurs in New York sloot vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner. Interpol beoordeelt het verzoek. Van Leisner ontbreekt elk spoor. 3 andere verdachten zitten nog in voorarrest. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. De beurs in New York sloot vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner. Interpol beoordeelt het verzoek. Van Leisner ontbreekt elk spoor. 3 andere verdachten zitten nog in voorarrest. Nu nog het weer. De rest van de dag is er kans op neerslag. De temperatuur blijft rond 17 graden. Op dit moment is het overwegend bewolkt en waait het vrij krachtig uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. De beurs in New York sloot vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner. Interpol beoordeelt het verzoek. Van Leisner ontbreekt elk spoor. 3 andere verdachten zitten nog in voorarrest. Nu nog het weer. De rest van de dag is er kans op neerslag. De temperatuur blijft rond 17 graden. Op dit moment is het overwegend bewolkt en waait het vrij krachtig uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Maastricht is op de A2 een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. De politie kreeg rond 1:50 s'nachts een melding van een voertuigbrand. De man was aanspreekbaar en is met een ambulance meegenomen. Twee andere verdachten zijn spoorloos. De tunnel richting het zuiden is dicht voor politieonderzoek. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. De beurzen in New York sloten vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op een bui. De lucht blijft meestal bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond 17 graden schommelen. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Maastricht is op de A2 een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. De politie kreeg rond 10:50 s'nachts een melding van een voertuigbrand. De man was aanspreekbaar en is met een ambulance meegenomen. Twee andere verdachten zijn spoorloos. De tunnel richting het zuiden is dicht voor politieonderzoek. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. De beurzen in New York sloten vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op een bui. De lucht blijft meestal bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond 17 graden schommelen. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Maastricht is op de A2 een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. De politie kreeg rond 10:50 s'nachts een melding van een voertuigbrand. De man was aanspreekbaar en is met een ambulance meegenomen. Twee andere verdachten zijn spoorloos. De tunnel richting het zuiden is dicht voor politieonderzoek. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. De beurzen in New York sloten vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Dan heb ik nog het weer. De komende uren wordt het weer wat onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt en er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft daarbij rond de 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Maastricht is op de A2 een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. De politie kreeg rond 10:50 s'nachts een melding van een voertuigbrand. De man was aanspreekbaar en is met een ambulance meegenomen. Twee andere verdachten zijn spoorloos. De tunnel richting het zuiden is dicht voor politieonderzoek. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. De beurzen in New York sloten vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Dan heb ik nog het weer. De komende uren wordt het weer wat onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt en er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft daarbij rond de 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het schip de Batavia is zaterdagochtend vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat de replica van een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie het droogdok in. De Batavia krijgt een stalen constructie om het schip beter te beschermen en lang te bewaren. Twee sleepboten begeleiden de reis van ongeveer 6 uur. De AI Gemini van Google heeft in mei onbedoeld meerdere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder waren er soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Irregular meldde het probleem eind juli aan de betrokken ontwikkelaars. Bij Maastricht is op de A2 een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. De politie kreeg rond 10:50 s'nachts een melding van een voertuigbrand. De man was aanspreekbaar en is met een ambulance meegenomen. Twee andere verdachten zijn spoorloos. De tunnel richting het zuiden is dicht voor politieonderzoek. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. Dan heb ik nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt en er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond 17 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het schip de Batavia is zaterdagochtend vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat de replica van een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie het droogdok in. De Batavia krijgt een stalen constructie om het schip beter te beschermen en lang te bewaren. Twee sleepboten begeleiden de reis van ongeveer 6 uur. De AI Gemini van Google heeft in mei onbedoeld meerdere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder waren er soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Irregular meldde het probleem eind juli aan de betrokken ontwikkelaars. Bij Maastricht is op de A2 een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. De politie kreeg rond 10:50 s'nachts een melding van een voertuigbrand. De man was aanspreekbaar en is met een ambulance meegenomen. Twee andere verdachten zijn spoorloos. De tunnel richting het zuiden is dicht voor politieonderzoek. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft president Trump bedankt voor een sanctiewet tegen Rusland die Trump heeft ondertekend. De maatregelen treffen de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Trump kan invoerheffingen tot 100% opleggen aan afnemers van Russische olie en gas. Dan heb ik nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt en er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond 17 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Betogers hebben in Washington een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Volgens media deden honderden mensen mee. Ze protesteerden tegen president Trump, die zich actief met het centrum bemoeit en heeft gezinspeeld op sloop. Een rechter bepaalde dat daar 30 dagen vooraf melding van moet worden gemaakt. Diesel kost in Nederland een recordbedrag van €2,82,4 per liter. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog belemmert de export uit de Golfstaten en verstoort de toevoer uit het Midden-Oosten. Het schip de Batavia is zaterdagochtend vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat de replica van een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie het droogdok in. De Batavia krijgt een stalen constructie om het schip beter te beschermen en lang te bewaren. Twee sleepboten begeleiden de reis van ongeveer 6 uur. De AI Gemini van Google heeft in mei onbedoeld meerdere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder waren er soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Irregular meldde het probleem eind juli aan de betrokken ontwikkelaars. Dan heb ik nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt, de temperatuur schommelt rond 18 graden. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Betogers hebben in Washington een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Volgens media deden honderden mensen mee. Ze protesteerden tegen president Trump, die zich actief met het centrum bemoeit en heeft gezinspeeld op sloop. Een rechter bepaalde dat daar 30 dagen vooraf melding van moet worden gemaakt. Diesel kost in Nederland een recordbedrag van €2,82,4 per liter. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog belemmert de export uit de Golfstaten en verstoort de toevoer uit het Midden-Oosten. Het schip de Batavia is zaterdagochtend vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat de replica van een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie het droogdok in. De Batavia krijgt een stalen constructie om het schip beter te beschermen en lang te bewaren. 2 sleepboten begeleiden de reis van ongeveer 6 uur. De AI Gemini van Google heeft in mei onbedoeld meerdere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder waren er soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Irregular meldde het probleem eind juli aan de betrokken ontwikkelaars. Dan heb ik nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt, de temperatuur schommelt rond 18 graden. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Betogers hebben in Washington een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Volgens media deden honderden mensen mee. Ze protesteerden tegen president Trump, die zich actief met het centrum bemoeit en heeft gezinspeeld op sloop. Een rechter bepaalde dat daar 30 dagen vooraf melding van moet worden gemaakt. Diesel kost in Nederland een recordbedrag van €2,82,4 per liter. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog belemmert de export uit de Golfstaten en verstoort de toevoer uit het Midden-Oosten. Het schip de Batavia is zaterdagochtend vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat de replica van een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie het droogdok in. De Batavia krijgt een stalen constructie om het schip beter te beschermen en lang te bewaren. 2 sleepboten begeleiden de reis van ongeveer 6 uur. De AI Gemini van Google heeft in mei onbedoeld meerdere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder waren er soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Irregular meldde het probleem eind juli aan de betrokken ontwikkelaars. Dan heb ik nog het weer. De vrij krachtige zuidwestenwind blijft aanwezig. Het is overwegend bewolkt en de komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Betogers hebben in Washington een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Volgens media deden honderden mensen mee. Ze protesteerden tegen president Trump, die zich actief met het centrum bemoeit en heeft gezinspeeld op sloop. Een rechter bepaalde dat daar 30 dagen vooraf melding van moet worden gemaakt. Diesel kost in Nederland een recordbedrag van €2,82,4 per liter. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog belemmert de export uit de Golfstaten en verstoort de toevoer uit het Midden-Oosten. Het schip de Batavia is zaterdagochtend vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat de replica van een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie het droogdok in. De Batavia krijgt een stalen constructie om het schip beter te beschermen en lang te bewaren. 2 sleepboten begeleiden de reis van ongeveer 6 uur. De AI Gemini van Google heeft in mei onbedoeld meerdere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder waren er soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Irregular meldde het probleem eind juli aan de betrokken ontwikkelaars. Dan heb ik nog het weer. De vrij krachtige zuidwestenwind blijft aanwezig. Het is overwegend bewolkt en de komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Deense minister van Buitenlandse Zaken, Lars Løkke Rasmussen, zegt dat een bindende overeenkomst de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. President Trump zegt dat de Verenigde Staten permanente controle over Groenland krijgen. De deal wordt naar verwachting getekend bij de komende vergadering van de Verenigde Naties in New York. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82,4 per liter. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. De prijs stijgt door verstoringen van de toevoer uit het Midden-Oosten, door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook Rusland heeft de dieseluitvoer stilgelegd door binnenlandse tekorten. Google heeft bekendgemaakt dat AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder gebeurde dat ook bij OpenAI, Anthropic en Meta. De 3 getroffen organisaties zijn ingelicht en Gemini is in alle gevallen gestopt. De Europese Buitenlanddienst betreurt dat Palestijnse functionarissen geen visum krijgen voor de komende top van de Verenigde Naties in New York. De Verenigde Staten nemen dat besluit voor de 2e keer. Washington verwijt hen terrorisme te verheerlijken en het vredesproces te ondermijnen. Mahmoud Abbas spreekt de top via video toe. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en schommelt later rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Deense minister van Buitenlandse Zaken, Lars Løkke Rasmussen, zegt dat een bindende overeenkomst de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. President Trump zegt dat de Verenigde Staten permanente controle over Groenland krijgen. De deal wordt naar verwachting getekend bij de komende vergadering van de Verenigde Naties in New York. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82,4 per liter. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. De prijs stijgt door verstoringen van de toevoer uit het Midden-Oosten, door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook Rusland heeft de dieseluitvoer stilgelegd door binnenlandse tekorten. Google heeft bekendgemaakt dat AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder gebeurde dat ook bij OpenAI, Anthropic en Meta. De 3 getroffen organisaties zijn ingelicht en Gemini is in alle gevallen gestopt. De Europese Buitenlanddienst betreurt dat Palestijnse functionarissen geen visum krijgen voor de komende top van de Verenigde Naties in New York. De Verenigde Staten nemen dat besluit voor de 2e keer. Washington verwijt hen terrorisme te verheerlijken en het vredesproces te ondermijnen. Mahmoud Abbas spreekt de top via video toe. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en schommelt later rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft bij Zevenaar meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden. Tientallen activisten probeerden kort voor 12 uur via een oprit de A12 op te gaan. Andere demonstranten blokkeerden de snelweg wel. De A12 is dicht richting de Duitse grens. Het precieze aantal demonstranten is niet bekend. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer 30 mensen verzameld voor een demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit. Het is een tegendemonstratie tegen het protest op het Malieveld tegen regeringsplannen over immigratie. De politie is zichtbaar aanwezig. De NAVO is positief over een overeenkomst die de Verenigde Staten, Denemarken en Groenland naar verwachting komende week tekenen. Volgens een woordvoerster draagt het akkoord bij aan veiligheid, stabiliteit en samenwerking in het Arktisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Wat precies is afgesproken is nog onduidelijk. Enkele honderden mensen hebben zich rond 11 uur verzameld op het Malieveld in Den Haag voor de demonstratie Wij zijn het volk. Ze protesteren tegen regeringsplannen en vooral tegen immigratie. De politie is in grote getale aanwezig. Op het Spuiplein demonstreren enkele mensen tegen fascisme en voor inclusiviteit. Dan nog het weer. De komende uren is lokaal een bui mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft de komende uren stabiel rond een graad of 19. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft bij Zevenaar meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden. Tientallen activisten probeerden kort voor 12 uur via een oprit de A12 op te gaan. Andere demonstranten blokkeerden de snelweg wel. De A12 is dicht richting de Duitse grens. Het precieze aantal demonstranten is niet bekend. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer 30 mensen verzameld voor een demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit. Het is een tegendemonstratie tegen het protest op het Malieveld tegen regeringsplannen over immigratie. De politie is zichtbaar aanwezig. De NAVO is positief over een overeenkomst die de Verenigde Staten, Denemarken en Groenland naar verwachting komende week tekenen. Volgens een woordvoerster draagt het akkoord bij aan veiligheid, stabiliteit en samenwerking in het Arktisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Wat precies is afgesproken is nog onduidelijk. Enkele honderden mensen hebben zich rond 11 uur verzameld op het Malieveld in Den Haag voor de demonstratie Wij zijn het volk. Ze protesteren tegen regeringsplannen en vooral tegen immigratie. De politie is in grote getale aanwezig. Op het Spuiplein demonstreren enkele mensen tegen fascisme en voor inclusiviteit. Dan nog het weer. De komende uren is lokaal een bui mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft de komende uren stabiel rond een graad of 19. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en 11 andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. De staten maakten zich zorgen over de grote marktmacht van het fusiebedrijf. Toezichthouders van de regering Trump hebben de overname ter waarde van $110 miljard al goedgekeurd. Zo'n 50.000 mensen kwamen zaterdag naar de herdenking van de airborne luchtlandingen en operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Honderden parachutisten sprongen uit transportvliegtuigen uit 11 landen. 2 parachutisten raakten gewond. De eerste sprongen waren uitgesteld door harde wind. Op het Malieveld in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen nadat demonstranten geweld gebruikten en vuurwerk gooiden. De ME drong hen terug naar het voorste pad om te voorkomen dat ze naar de A12 of het centrum trokken. Een mars mag niet beginnen zolang demonstranten gezichtsbedekkende kleding dragen en vuurwerk afsteken. De politie heeft bij Zevenaar meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden. Tientallen activisten probeerden de A12 op te gaan, maar de politie greep in. Andere demonstranten blokkeerden de snelweg richting Duitsland. Volgens XR gebruikte de politie bij zeker 2 demonstranten pepperspray. Dan nog het weer. Het is nu 19 graden en overwegend bewolkt. De vrij krachtige wind komt uit het zuidwesten. De rest van de dag is neerslag mogelijk, maar blijft het op veel momenten droog. De temperatuur blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s. 60s and 70s, feel good. She's crazy like a fool.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en 11 andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. De staten maakten zich zorgen over de grote marktmacht van het fusiebedrijf. Toezichthouders van de regering Trump hebben de overname ter waarde van $110 miljard al goedgekeurd. Zo'n 50.000 mensen kwamen zaterdag naar de herdenking van de airborne luchtlandingen en operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Honderden parachutisten sprongen uit transportvliegtuigen uit 11 landen. 2 parachutisten raakten gewond. De eerste sprongen waren uitgesteld door harde wind. Op het Malieveld in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen nadat demonstranten geweld gebruikten en vuurwerk gooiden. De ME drong hen terug naar het voorste pad om te voorkomen dat ze naar de A12 of het centrum trokken. Een mars mag niet beginnen zolang demonstranten gezichtsbedekkende kleding dragen en vuurwerk afsteken. De politie heeft bij Zevenaar meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden. Tientallen activisten probeerden de A12 op te gaan, maar de politie greep in. Andere demonstranten blokkeerden de snelweg richting Duitsland. Volgens XR gebruikte de politie bij zeker 2 demonstranten pepperspray. Dan nog het weer. Het is nu 19 graden en overwegend bewolkt. De vrij krachtige wind komt uit het zuidwesten. De rest van de dag is neerslag mogelijk, maar blijft het op veel momenten droog. De temperatuur blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en 11 andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. De staten maakten zich zorgen over de grote marktmacht van het fusiebedrijf. Toezichthouders van de regering Trump hebben de overname ter waarde van $110 miljard al goedgekeurd. Zo'n 50.000 mensen kwamen zaterdag naar de herdenking van de airborne luchtlandingen en operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Honderden parachutisten sprongen uit transportvliegtuigen uit 11 landen. 2 parachutisten raakten gewond. De eerste sprongen waren uitgesteld door harde wind. Op het Malieveld in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen nadat demonstranten geweld gebruikten en vuurwerk gooiden. De ME drong hen terug naar het voorste pad om te voorkomen dat ze naar de A12 of het centrum trokken. Een mars mag niet beginnen zolang demonstranten gezichtsbedekkende kleding dragen en vuurwerk afsteken. De politie heeft bij Zevenaar meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden. Tientallen activisten probeerden de A12 op te gaan, maar de politie greep in. Andere demonstranten blokkeerden de snelweg richting Duitsland. Volgens XR gebruikte de politie bij zeker 2 demonstranten pepperspray. Dan nog het weer. De vrij krachtige zuidwestenwind kan flinke windstoten geven. Het is overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 20 graden, maar door de wind voelt het aan als 17 graden. De rest van de dag kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en 11 andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. De staten maakten zich zorgen over de grote marktmacht van het fusiebedrijf. Toezichthouders van de regering Trump hebben de overname ter waarde van $110 miljard al goedgekeurd. Zo'n 50.000 mensen kwamen zaterdag naar de herdenking van de airborne luchtlandingen en operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Honderden parachutisten sprongen uit transportvliegtuigen uit 11 landen. 2 parachutisten raakten gewond. De eerste sprongen waren uitgesteld door harde wind. Op het Malieveld in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen nadat demonstranten geweld gebruikten en vuurwerk gooiden. De ME drong hen terug naar het voorste pad om te voorkomen dat ze naar de A12 of het centrum trokken. Een mars mag niet beginnen zolang demonstranten gezichtsbedekkende kleding dragen en vuurwerk afsteken. De politie heeft bij Zevenaar meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden. Tientallen activisten probeerden de A12 op te gaan, maar de politie greep in. Andere demonstranten blokkeerden de snelweg richting Duitsland. Volgens XR gebruikte de politie bij zeker 2 demonstranten pepperspray. Dan nog het weer. De vrij krachtige zuidwestenwind kan flinke windstoten geven. Het is overwegend bewolkt, de temperatuur ligt rond 20 graden... maar door de wind voelt het aan als 17 graden. De rest van de dag kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat nog een flinke file op de A20 naar Gouda door de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog zo'n 25 minuten oponthoud tussen Schiedam-Noord en Rotterdam over Schie.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Zevenaar ongeveer 100 demonstranten van Extinction Rebellion weggehaald bij een oprit naar de A12. De meeste stapten vrijwillig in bussen, 9 actievoerders bleven zitten en zijn door agenten weggedragen. Eerder haalde de politie al zo'n 50 demonstranten van de A12 na een blokkade. Justitieminister David van Weel noemt de extreemrechtse rellen in Den Haag walgelijk. Hij wijst op Hitlergroeten, antisemitische leuzen, geweld tegen de politie en vuurwerk naar de mobiele eenheid. Minister Pieter Heerma zegt dat wat op het Malieveld gebeurt niets meer met demonstreren te maken heeft. De Franse overheidsschuld stijgt naar een recordhoogte. Dit jaar bedraagt die 119,3%, volgend jaar 121,7% van het bruto binnenlands product. Het begrotingstekort blijft met 5,4 en 5% boven de Europese grens van 3%. Bij de luchthaven van Riyadh staat een brandstoftank van Saudi Aramco in brand. In Riyadh is grote rookontwikkeling te zien. Eerder kregen inwoners een waarschuwing voor mogelijke luchtaanvallen en het advies binnen te blijven. Na explosies melden de autoriteiten dat het gevaar was geweken. Dan nog het weer. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten met kans op flinke windstoten. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond de 20 graden en blijft daar ongeveer omheen schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Zevenaar ongeveer 100 demonstranten van Extinction Rebellion weggehaald bij een oprit naar de A12. De meeste stapten vrijwillig in bussen, 9 actievoerders bleven zitten en zijn door agenten weggedragen. Eerder haalde de politie al zo'n 50 demonstranten van de A12 na een blokkade. Justitieminister David van Weel noemt de extreemrechtse rellen in Den Haag walgelijk. Hij wijst op Hitlergroeten, antisemitische leuzen, geweld tegen de politie en vuurwerk naar de mobiele eenheid. Minister Pieter Heerma zegt dat wat op het Malieveld gebeurt niets meer met demonstreren te maken heeft. De Franse overheidsschuld stijgt naar een recordhoogte. Dit jaar bedraagt die 119,3%, volgend jaar 121,7% van het bruto binnenlands product. Het begrotingstekort blijft met 5,4 en 5% boven de Europese grens van 3%. Bij de luchthaven van Riyadh staat een brandstoftank van Saudi Aramco in brand. In Riyadh is grote rookontwikkeling te zien. Eerder kregen inwoners een waarschuwing voor mogelijke luchtaanvallen en het advies binnen te blijven. Na explosies melden de autoriteiten dat het gevaar was geweken. Dan nog het weer. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten met kans op flinke windstoten. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond de 20 graden en blijft daar ongeveer omheen schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Zevenaar ongeveer 100 demonstranten van Extinction Rebellion weggehaald bij een oprit naar de A12. De meeste stapten vrijwillig in bussen, 9 actievoerders bleven zitten en zijn door agenten weggedragen. Eerder haalde de politie al zo'n 50 demonstranten van de A12 na een blokkade. Justitieminister David van Weel noemt de extreemrechtse rellen in Den Haag walgelijk. Hij wijst op Hitlergroeten, antisemitische leuzen, geweld tegen de politie en vuurwerk naar de mobiele eenheid. Minister Pieter Heerma zegt dat wat op het Malieveld gebeurt niets meer met demonstreren te maken heeft. De Franse overheidsschuld stijgt naar een recordhoogte. Dit jaar bedraagt die 119,3%, volgend jaar 121,7% van het bruto binnenlands product. Het begrotingstekort blijft met 5,4 en 5% boven de Europese grens van 3%. Bij de luchthaven van Riyad staat een brandstoftank van Saudi Aramco in brand. In Riyad is grote rookontwikkeling te zien. Eerder kregen inwoners een waarschuwing voor mogelijke luchtaanvallen en het advies binnen te blijven. Na explosies melden de autoriteiten dat het gevaar was geweken. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt. Er is kans op neerslag, maar op veel momenten blijft het droog. De zuidwestenwind is vrij krachtig en kan forse windvlagen geven. De temperatuur blijft rond 20 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s. 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Zevenaar ongeveer 100 demonstranten van Extinction Rebellion weggehaald bij een oprit naar de A12. De meeste stapten vrijwillig in bussen, 9 actievoerders bleven zitten en zijn door agenten weggedragen. Eerder haalde de politie al zo'n 50 demonstranten van de A12 na een blokkade. Justitieminister David van Weel noemt de extreemrechtse rellen in Den Haag walgelijk. Hij wijst op Hitlergroeten, antisemitische leuzen, geweld tegen de politie en vuurwerk naar de mobiele eenheid. Minister Pieter Heerma zegt dat wat op het Malieveld gebeurt niets meer met demonstreren te maken heeft. De Franse overheidsschuld stijgt naar een recordhoogte. Dit jaar bedraagt die 119,3%, volgend jaar 121,7% van het bruto binnenlands product. Het begrotingstekort blijft met 5,4 en 5% boven de Europese grens van 3%. Bij de luchthaven van Riyadh staat een brandstoftank van Saudi Aramco in brand. In Riyadh is grote rookontwikkeling te zien. Eerder kregen inwoners een waarschuwing voor mogelijke luchtaanvallen en het advies binnen te blijven. Na explosies melden de autoriteiten dat het gevaar was geweken. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt. Er is kans op neerslag, maar op veel momenten blijft het droog. De zuidwestenwind is vrij krachtig en kan forse windvlagen geven. De temperatuur blijft rond 20 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De brand bij Brutus Art Space in Rotterdam is onder controle. De brandweer ventileert het pand en controleert het op resterende brandhaarden en smeulende delen. De brand ontstond in opslagcontainers naast het pand en sloeg over naar de kunstinstelling. Journalisten van CNN en MS Now is zaterdag de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De Secret Service nam de perskaart in van CNN-journalist Betsy Klein, een verslaggever en een cameraman van MS Now. Beide zenders noemen het besluit van president Trump in strijd met de Amerikaanse grondwet en stappen naar de rechter. De politie heeft zaterdagmiddag bij Zevenaar ongeveer 100 demonstranten aangehouden na een blokkade van de A12 door Extinction Rebellion. De snelweg is weer vrij. Ongeveer 50 actievoerders zijn met een bus vervoerd en worden voorgeleid. Daarna mogen alle actievoerders weer naar huis. De politie zegt dat de rust zaterdag rond 3 uur 's middags is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Agenten blijven alert. Rond 2:30 verwijderde de politie relschoppers uit het gebied met een noodverordening. Er zijn meerdere mensen aangehouden, maar het aantal is niet bekend. Door de demonstraties reden enkele lijnen tijdelijk niet. Dan nog het weer. Een enkele bui is de komende uren niet uitgesloten. Het is overwegend bewolkt en uit het zuidwesten waait een vrij krachtige wind met forse windvlagen. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft daar de komende tijd ongeveer op. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De brand bij Brutus Art Space in Rotterdam is onder controle. De brandweer ventileert het pand en controleert het op resterende brandhaarden en smeulende delen. De brand ontstond in opslagcontainers naast het pand en sloeg over naar de kunstinstelling. Journaliste van CNN en MS Now is zaterdag de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De Secret Service nam de perskaart in van CNN-journalist Betsy Klein, een verslaggever en een cameraman van MS Now. Beide zenders noemen het besluit van president Trump in strijd met de Amerikaanse grondwet en stappen naar de rechter. De politie heeft zaterdagmiddag bij Zevenaar ongeveer 100 demonstranten aangehouden na een blokkade van de A12 door Extinction Rebellion. De snelweg is weer vrij. Ongeveer 50 actievoerders zijn met een bus vervoerd en worden voorgeleid. Daarna mogen alle actievoerders weer naar huis. De politie zegt dat de rust zaterdag rond 3:00 PM is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Agenten blijven alert. Rond 2:30 verwijderde de politie relschoppers uit het gebied met een noodverordening. Er zijn meerdere mensen aangehouden, maar het aantal is niet bekend. Door de demonstraties reden enkele lijnen tijdelijk niet. Dan nog het weer. Een enkele bui is de komende uren niet uitgesloten. Het is overwegend bewolkt en uit het zuidwesten waait een vrij krachtige wind met forse windvlagen. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft daar de komende tijd ongeveer op. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De brand bij Brutus Art Space in Rotterdam is onder controle. De brandweer ventileert het pand en controleert het op resterende brandhaarden en smeulende delen. De brand ontstond in opslagcontainers naast het pand en sloeg over naar de kunstinstelling. Journalisten van CNN en MS Now is zaterdag de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De Secret Service nam de perskaart in van CNN-journalist Betsy Klein, een verslaggever en een cameraman van MS Now. Beide zenders noemen het besluit van president Trump in strijd met de Amerikaanse grondwet en stappen naar de rechter. De politie heeft zaterdagmiddag bij Zevenaar ongeveer 100 demonstranten aangehouden na een blokkade van de A12 door Extinction Rebellion. De snelweg is weer vrij. Ongeveer 50 actievoerders zijn met een bus vervoerd en worden voorgeleid. Daarna mogen alle actievoerders weer naar huis. De politie zegt dat de rust zaterdag rond 3 uur 's middags is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Agenten blijven alert. Rond 2:30 verwijderde de politie relschoppers uit het gebied met een noodverordening. Er zijn meerdere mensen aangehouden, maar het aantal is niet bekend. Door de demonstraties reden enkele lijnen tijdelijk niet. Dan nog het weer. Een enkele bui is de komende uren niet uitgesloten. Het is overwegend bewolkt en uit het zuidwesten waait een vrij krachtige wind met forse windvlagen. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft daar de komende tijd ongeveer op. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

please, Bojangles. Dance again.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De brand bij Brutus Art Space in Rotterdam is onder controle. De brandweer ventileert het pand en controleert het op resterende brandhaarden en smeulende delen. De brand ontstond in opslagcontainers naast het pand en sloeg over naar de kunstinstelling. Journalisten van CNN en MS Now is zaterdag de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De Secret Service nam de perskaart in van CNN-journalist Betsy Klein, een verslaggever en een cameraman van MS Now. Beide zenders noemen het besluit van president Trump in strijd met de Amerikaanse grondwet en stappen naar de rechter. De politie heeft zaterdagmiddag bij Zevenaar ongeveer 100 demonstranten aangehouden na een blokkade van de A12 door Extinction Rebellion. De snelweg is weer vrij. Ongeveer 50 actievoerders zijn met een bus vervoerd en worden voorgeleid. Daarna mogen alle actievoerders weer naar huis. De politie zegt dat de rust zaterdag rond 3:00 PM is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Agenten blijven alert. Rond 2:30 verwijderde de politie relschoppers uit het gebied met een noodverordening. Er zijn meerdere mensen aangehouden, maar het aantal is niet bekend. Door de demonstraties reden enkele lijnen tijdelijk niet. Dan nog het weer. Een enkele bui is de komende uren niet uitgesloten. Het is overwegend bewolkt en uit het zuidwesten waait een vrij krachtige wind met forse windvlagen. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft daar de komende tijd ongeveer op. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. De politie heeft zaterdagmiddag in Den Haag 24 mensen aangehouden na rellen rond de demonstratie Wij zijn het volk op het Malieveld. Deelnemers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar agenten. De arrestanten worden onder andere verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn volgens verschillende bronnen meerdere mensen omgekomen. Reuters meldt 3 doden, Al Jazeera 6. Volgens Gazaanse autoriteiten zijn sinds de officiële wapenstilstand meer dan 1300 mensen omgekomen. Israël heeft nog geen informatie gedeeld. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio heeft een eerdere melding daarover gecorrigeerd. De brand ontstond in containers naast het terrein en sloeg over naar een opslagloods in de buurt. De oorzaak wordt nog onderzocht. Rond 5 uur was de brand onder controle. Nu nog het weer. De komende tijd is er kans op neerslag. Het blijft ongeveer 19 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur verandert de komende periode nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. De politie heeft zaterdagmiddag in Den Haag 24 mensen aangehouden na rellen rond de demonstratie Wij zijn het volk op het Malieveld. Deelnemers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar agenten. De arrestanten worden onder andere verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn volgens verschillende bronnen meerdere mensen omgekomen. Reuters meldt 3 doden, Al Jazeera 6. Volgens Gazaanse autoriteiten zijn sinds de officiële wapenstilstand meer dan 1300 mensen omgekomen. Israël heeft nog geen informatie gedeeld. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio heeft een eerdere melding daarover gecorrigeerd. De brand ontstond in containers naast het terrein en sloeg over naar een opslagloods in de buurt. De oorzaak wordt nog onderzocht. Rond 5 uur was de brand onder controle. Nu nog het weer. De komende tijd is er kans op neerslag. Het blijft ongeveer 19 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur verandert de komende periode nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI-force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI-force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en Persveilig. Een fotograaf is volgens Persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. De lucht blijft meest bewolkt, de temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyad en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyad. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI Force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI Force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en Persveilig. Een fotograaf is volgens Persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. De lucht blijft meest bewolkt, de temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI Force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI Force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en Persveilig. Een fotograaf is volgens Persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. De temperatuur blijft rond 19 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI-force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI-force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en Persveilig. Een fotograaf is volgens Persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. De temperatuur blijft rond 19 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: Feel Good, 60s and 70s.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart.

0: gaat zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI Force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI Force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en persveilig. Een fotograaf is volgens persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. Nu nog het weer. Voor de komende uren blijft de kans op neerslag. De temperatuur schommelt rond 18 graden. De lucht blijft meest bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyad en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyad. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI Force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI Force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en persveilig. Een fotograaf is volgens persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. Nu nog het weer. Voor de komende uren blijft de kans op neerslag. De temperatuur schommelt rond 18 graden. De lucht blijft meest bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.